kijk hoe dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken. Gevoelens en vragen, ik zoek op beiden het antwoord. Heb zoveel jaren verloren, omdat ik een andere kant koos. Veranderd van richting, nu white en wit door de haren. Achter de donkere wolken schuilt